0: gewoon lekker. Zet en lees dat jullie moet werk.
1: Alla, hierdie tijd van die morgen gaan hier niks aan.
0: Dat kan ik zien. Die meneerkie met zijn eigen maatschappijmotor. Lees zeker zijn bas en uitslapen in die kombuis.
1: Ja, zeker. Samen met zijn pellig strand drive-in toe. Double feature. Goed daar gebraai op.
0: Wat zo'n samen met zijn skuimbol pellen.
2: Hoi, auntie. Hoe kom al, auntie? Auntie zit trouwing aan die verkeerde vinger.
0: Want ek is met die verkeerde man getrouwd. Maar dat is my bezigheid. Waar sê jy tyd vir baie skulp en braai vleis, maar nie tyd om sy ouders te doen.

0: hulle die dochter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreida, maar dan noem hulle haar Koekie. Toe ek gisterand vir Ria sê, hoor hierso, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vraag sê, maar wie is Ellen? Sê ek is Koekie, maar... Ons is al 55 jaar getrouwd. Ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
1: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Dilly op RSG.

Dat is dat van Jacaranda, zoals hij was. Die bitter mooi vanuit Field Square wat weer moe. Zoals die mensen samen zijn, tot laat in die nacht.

Daar se vrou wat ek wat weet dit dat dit die aan net kom skat sa net kwema ko die aan ka ten kreska kame 12 ek amako 3 gamanite ze wat weet dit dat dit die aan net kom skat sa net kwema ko die aan ka ten kreska kame 12 ek amako 3 gamanite ze en kekra kwa programme.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

die samenroeper van hierdie koor, Voice of Thousands, is Imre Matthew. 10,000 Reasons, Bless the Lord, O My Soul. Net voor dit, muziek van die album, Nuwe Lof, Laat Heer U Seën Deurstelle en Louis Brits. Bly ingeskakel, dis gospel saam met my, Jackie January. En volgende op ons lysie, Elijah Rivers en Mercy Revival, hulle weergawe van Psalm 91, He shall cover thee with his feathers.